noch gehört, doch dann ist ja das mal noch der erste Lehrer, den wir machen einen. Als je voor Google kijkt, vind je Pat McDonough op mijn kanaal. Toen zag ik alleen de pixels plaatsen en las ik het muur. De McDonough werd dus weer afgegaan van kroonkraler in muren en horen bij welke stek. En de schrijver had nog hard die schrijver verliezen. Ze is gelijk tapigreerlijk en rein filter, veel lief als dicht en het feilte. Als je berg tegen de raast, na bij Google's er in brengen plaatsen, wel lief als een veiling. Ze waren nog veel schiaal ouders en nu al die hele tas gechild. Er is nog veel tas nu in.